0: The number one songs of the past.
1: Number one! Radioactief Retro.
2: USA for Africa. Dat was een organisatie die je dat zo kan nennen, die zich voor Afrika gezet heeft, en die ook met de titel We Are the World insgesamt 690 miljoen dollar zusammen geraafd heeft voor Afrika te helpen. 1985 een plaats omheen, We Are the World, aan de USA.

0: Eins van de me goed.
1: Het is 12 uur. Aan 12 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am Sendegebied?
3: Den weekend war dat een mix. Sonne en wolk naar de enge oder de trips reden. Besonders om samstag de zon gaat mee drischen. Met bis zu 22 graden. Gott sei Dank ook niet meer ganz so warm wie dat nog aan de laatste woche de fall war.
4: Radioactief meteo. Met radioactief bij al wie er goed durch den Dag komen.